volgende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Dit is FM Goud Tenerife, de beste muziekmix voor het hele eiland.

ZFM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be.

0: Laat je Tenerife-fan, kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique, de frietboutique.
0: Lekker in België, bij de frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Goeienacht, welkom bij je Gouden Radio.

ijzerend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. De hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7 op je Gouden Radio.

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: free.
1: Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Een federaal begrotingsakkoord is nog ver af. Rond 9:00 gisteravond is het kernkabinet uit elkaar gegaan zonder akkoord. Het overleg gaat nu eerst verder in technische werkgroepen. Later deze week komen de federale topministers weer samen. Het zou naar verluid nog moeilijk gaan rond de BTW-hervorming en besparingen op gezondheidszorg. De Brusselse regering heeft wel een akkoord over haar begroting, al ging dat moeizaam. De ministers zaten daarvoor 2 dagen in conclaaf. Straks om 11:00 leest minister-president Deliès zijn beleidsverklaring voor in het parlement. In Balen in de Kempen is een man overleden bij een ongeval. De twintiger kwam onder een bestelwagen terecht en was op slag dood. Het parket onderzoekt nog hoe dat is kunnen gebeuren. Hackers hebben de gegevens van 700.000 mensen gratis online gezet na een datalek bij een Waals opleidingsnetwerk. Dat was begin dit jaar slachtoffer van een cyberaanval. Hackers maakten bankrekeningnummers en rijksregisternummers buit. En nu die openbaar zijn, zijn de slachtoffers nog kwetsbaarder. Daarmee zijn meerdere data met elkaar te linken. Ook telefoonnummers, postadres en soms zelfs bankgegevens. Er komt een tweede ronde in de Braziliaanse presidentsverkiezingen. Die gaat tussen de huidige centrumlinkse president Lula da Silva en de rechts-conservatieve Flavio Bolsonaro, de zoon van de vorige president. Bolsonaro won de eerste ronde, maar geen van beiden haalde 50% van de stemmen. Da Silva vertrouwt erop dat hij eind deze maand alsnog kan winnen. Deze Da Silva haalde 45%, Bolsonaro 47%. In de Nations League voetbal heeft Portugal gewonnen van Noorwegen 2-1. Portugal speelde een deel van de tweede helft met 10 man en zoals bekend ook zonder Ronaldo. Al blijft hij welkom, zegt de bondscoach. In de andere wedstrijden won Nederland met 2-1 van Servië en Ierland en Israël speelden 1-1 gelijk. Daar was wel commotie nadat een speler van Israël gespeeld zou hebben naar een staflid van Ierland. De VS halen hun bommenwerpers weg van de Britse luchtmachtbasis in Fairford. Daar in de buurt zijn vorige week 5 mannen opgepakt die mogelijk plannen hadden voor een aanslag. Al hadden ze uiteindelijk geen explosieven bij. Maar er zouden nieuwe dreigingen zijn. De Britse regering denkt dat Iran daarmee te maken heeft. Straks zonnig bij 22 graden en ook morgen aangenaam nazomerweer. Woensdag nadert de herfst.

thuis of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Een federaal begrotingsakkoord is nog ver af. Rond 9:00 gisteravond is het kernkabinet uit elkaar gegaan zonder akkoord. Het overleg gaat nu eerst verder in technische werkgroepen. Later deze week komen de federale topministers weer samen. Het zou naar verluid nog moeilijk gaan rond de BTW-hervorming en besparingen op gezondheidszorg. De Brusselse regering heeft wel een akkoord over haar begroting, al ging dat moeizaam. De ministers zaten daarvoor 2 dagen in conclaaf. Straks om 11:00 leest minister-president Deliès zijn beleidsverklaring voor in parlement. In Balen in de Kempen is een man overleden bij een ongeval. De twintiger kwam onder een bestelwagen terecht en was op slag dood. Het parket onderzoekt nog hoe dat is kunnen gebeuren. Hackers hebben de gegevens van 700.000 mensen gratis online gezet na een datalek bij een Waals opleidingsnetwerk. Dat was begin dit jaar slachtoffer van een cyberaanval. Hackers maakten bankrekeningnummers en rijksregisternummers buit. En nu die openbaar zijn, zijn de slachtoffers nog kwetsbaarder. Daarmee zijn meerdere data met elkaar te linken. Ook telefoonnummers, postadres en soms zelfs bankgegevens. Er komt een tweede ronde in de Braziliaanse presidentsverkiezingen. Die gaat tussen de huidige centrumlinkse president Lula da Silva en de rechts-conservatieve Flavio Bolsonaro, de zoon van de vorige president. Bolsonaro won de eerste ronde, maar geen van beiden haalde 50% van de stemmen. Da Silva vertrouwt erop dat hij eind deze maand alsnog kan winnen.
6: Eu e o Alckmin queremos dizer para vocês, nós vamos ganhar essas eleições.
5: Deze Da Silva haalde 45%, Bolsonaro 47%. De VS halen hun bommenwerpers weg van de Britse luchtmachtbasis in Fairford. Daar in de buurt zijn vorige week 5 mannen opgepakt die mogelijk plannen hadden voor een aanslag. Al hadden ze uiteindelijk geen explosieven bij. Maar er zouden nieuwe dreigingen zijn. De Britse regering denkt dat Iran daarmee te maken heeft. In de Nations League voetbal heeft Portugal gewonnen van Noorwegen 2-1. Portugal speelde een deel van de tweede helft met 10 man. En zoals bekend ook zonder Ronaldo. Al blijft hij welkom, zegt de bondscoach. In de andere wedstrijden won Nederland met 2-1 van Servië. En Ierland en Israël speelden 1-1 gelijk. Daar was wel commotie nadat een speler van Israël gespuwd zou hebben naar een staflid van Ierland. Straks zonnig bij 22 graden en ook morgen aangenaam nazomerweer. Woensdag nadert de herfst.
7: Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.
8: 1, 2, 3...

prijsbewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.
1: I want you to want me.

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique.
0: Lekker in België, bij de frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Een federaal begrotingsakkoord is nog ver af. Rond 9:00 gisteravond is het kernkabinet uit elkaar gegaan zonder akkoord. Het overleg gaat nu eerst verder in technische werkgroepen. Later deze week komen de federale topministers weer samen. Het zou naar verluid nog moeilijk gaan rond de BTW-hervorming en besparingen op gezondheidszorg. De Brusselse regering heeft wel een akkoord over haar begroting, al ging dat moeizaam. De ministers zaten daarvoor 2 dagen in conclaaf. Straks om 11:00 leest minister-president Dilies zijn beleidsverklaring voor in parlement. In Balen in de Kempen is een man overleden bij een ongeval. De 20er kwam onder een bestelwagen terecht en was op slag dood. Het parket onderzoekt nog hoe dat is kunnen gebeuren. Hackers hebben de gegevens van 700.000 mensen gratis online gezet na een datalek bij een Waals opleidingsnetwerk. Dat was begin dit jaar slachtoffer van een cyberaanval. Hackers maakten bankrekeningnummers en rijksregisternummers buit. En nu die openbaar zijn, zijn de slachtoffers nog kwetsbaarder. Daarmee zijn meerdere data met elkaar te linken. Ook telefoonnummers, postadres en soms zelfs bankgegevens. Er komt een tweede ronde in de Braziliaanse presidentsverkiezingen. Die gaat tussen de huidig centrumlinkse president Lula da Silva en de rechts-conservatieve Flavio Bolsonaro, de zoon van de vorige president. Bolsonaro won de eerste ronde, maar geen van beiden haalde 50% van de stemmen. Da Silva vertrouwt erop dat hij eind deze maand alsnog kan winnen.
6: Eu e o Alckmin queremos ter para vocês. Nós vamos ganhar essas eleições.
5: Deze Da Silva haalde 45%, Bolsonaro 47%. De VS halen hun bommenwerpers weg van de Britse luchtmachtbasis in Fairford. Daar in de buurt zijn vorige week 5 mannen opgepakt die mogelijk plannen hadden voor een aanslag. Al hadden ze uiteindelijk geen explosieven bij. Maar er zouden nieuwe dreigingen zijn. De Britse regering denkt dat Iran daarmee te maken heeft. In de Nations League voetbal heeft Portugal gewonnen van Noorwegen 2-1. Portugal speelde een deel van de tweede helft met 10 man. En zoals bekend ook zonder Ronaldo. Al blijft hij welkom, zegt de bondscoach. In de andere wedstrijden won Nederland met 2-1 van Servië. En Ierland en Israël speelden 1-1 gelijk. Daar was wel commotie nadat een speler van Israël gespuwd zou hebben naar een staflid van Ierland. Straks zonnig bij 22 graden en ook morgen aangenaam nazomerweer. Woensdag nadert de herfst.
4: FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: In de eerste 6 maanden van dit jaar hebben 9270 bouwbedrijven hun activiteiten stopgezet. Dat meldt Bouwfederatie In Beeld. Het gaat om een stijging van bijna 15% tegenover dezelfde periode vorig jaar. Ruim 1500 van die bedrijven gingen failliet. In dezelfde periode kwamen er maar iets meer dan 7500 nieuwe bouwbedrijven bij. In Beeld noemt de situatie bijzonder zorgwekkend. De federatie vraagt de federale regering om de sector extra te ondersteunen, onder meer door het BTW-tarief te verlagen. Op het dark web circuleren advertenties waarin mensen zoeken naar een huurmoordenaar voor 8 Belgen. Dat blijkt uit onderzoek door HLN. Het dark web is een afgeschermd deel van het internet dat vooral criminelen aantrekt. Je kan er websites vinden die huurmoordenaars aanbieden. Maar voorlopig heeft niemand kunnen aantonen dat er ooit via het dark web een huurmoord is uitgevoerd. In Massenhoven is een molotovcocktail gegooid naar een flatgebouw. Dat gebeurde kort voor middernacht. Niemand raakte gewond, er brak wel een kleine brand uit aan de gevel en een raam. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en de schade bleef beperkt. Het is niet duidelijk of het om een aanslag of vandalisme gaat. De politie onderzoekt dat nog. En in Lokeren heeft zich afgelopen nacht een zware explosie voorgedaan in de buurt van een spoorwegbrug. Niemand raakte gewond. De knal was wel kilometers ver te horen. Mogelijk is een granaat tot ontploffing gebracht. In Frankrijk blijven ook vandaag zo'n 500 scholen dicht na de hevige protesten van studenten tegen onder meer het lerarentekort. De situatie liep de voorbije week al maar meer uit de hand. Relschoppers stichtten brand en gooiden allerlei voorwerpen naar de politie, leerkrachten en journalisten. In het hele land zijn bij de studentenprotesten al bijna 5000 mensen gearresteerd. We krijgen opnieuw een zonnige dag. De maxima kunnen plaatselijk oplopen tot 23 graden. Ook morgen belooft nog een mooie nazomerdag te worden. Woensdag zijn er al meer wolken, maar blijft het nog zacht. Vanaf donderdag slaat het weer helemaal om en wordt het wisselvalliger en een pak frisser.
4: FM Goud. Good times. Great music.

of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Wij spreken Nederlands, net zoals jij. Je bent bij FM Goud Tenerife, het radiostation voor alle Nederlandstaligen op het eiland.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasing Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasing Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasing Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasing Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasing waakt over uw belangen. www.sepleasing.com of mail at sepleasing.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Al meer dan 20 jaar een begrip in België en nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife, je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

ZFM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
1: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
2: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: Kabinetsmedewerker van Vlaams minister van Begroting en Financiën Ben Weitz heeft een vals opiniestuk verspreid. Dat schrijft het weekblad KNAK. De man stuurde zijn tekst naar verschillende Vlaamse redacties en deed zich daarin voor als Mohammed, een homoseksuele moslim van 29. In de tekst verwees hij naar recente gevallen van geweld tegen homo's. De auteur wilde naar eigen zeggen aantonen dat Vlaamse media ideologisch gekleurd zijn en minder ruimte geven aan bepaalde conservatieve standpunten. Amper één redactie heeft het opiniestuk even gepubliceerd. Minister Weitz zegt dat hij niet op de hoogte was en noemt het een dom initiatief. Hij zal het voorval onder vier ogen bespreken met zijn medewerker. Op de E19 van Brussel naar Antwerpen is vanmorgen een kettingbotsing gebeurd, net voor Kontich. Daarbij waren in totaal 9 voertuigen betrokken, maar niemand raakte gewond. De linkerrijstrook ging dicht en dat veroorzaakte heel wat verkeershinder. De precieze oorzaak van de kettingbotsing staat nog niet vast, maar op het ogenblik van het ongeval hing er wel een dikke laag mist. Jongeren ervaren al maar meer stress door school. Een internationaal onderzoek bij 15-jarigen in meer dan 40 landen toont dat aan. De tieners hebben al maar vaker last van mentale klachten, zoals angsten en depressieve gevoelens. Vooral meisjes geven aan dat ze vaak onder druk staan. En in Spanje komen er op 29 november vervroegde parlementsverkiezingen. Dat heeft premier Sanchez bekendgemaakt in een tv-toespraak. Normaal zouden de Spanjaarden pas volgende zomer naar de stembus gaan. In het land zijn er al enkele weken demonstraties door de wooncrisis. Het tekort aan huizen doet de prijzen snel stijgen. De Spaanse regering had maatregelen aangekondigd om de crisis aan te pakken, maar het parlement heeft die vrijdag afgekeurd. Het is vrij zonnig vandaag met af en toe wat wolken. Maxima schommelen tussen 19 en 23 graden. Ook morgen blijft het nog mooi en vrij zonnig. Woensdag is dan een overgangsdag naar wisselvalliger en frisser najaarsweer.
5: Overal op het eiland, via DAB+ en wereldwijd op fmgouds.be/tv.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.

Ben je benieuwd welke radiomakers je hier allemaal te horen krijgt? Bij FM Goud Tenerife wel één adres. Dat is onze website. Daar vind je de hele programmatie terug op fmgoud.be. Geef ons zeker ook eens een likeje op Facebook. Hè. De pagina van FM Goud Tenerife staat te blinken. Typ het maar even in FM Goud Tenerife. Dan kom je ons vanzelf tegen. Een likeje vinden we altijd leuk.

Het eiland van de tijden en ook het eiland van Tenbel, om maar iets te zeggen. Het eiland waar de Belgen en de Nederlanders zich thuis voelen. En ja, ook met de radio natuurlijk, hè, voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Dit is FM Goud Tenerife, overal op DAB+. En natuurlijk via onze stream. Where were you?

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

thuis of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

Niet alleen de residenten, maar ook de toeristen zijn natuurlijk welkom bij FM Goud Tenerife. Geniet van je dag als je momenteel op vakantie bent op het eiland van de eeuwige lente. Wat zijn je plannen vandaag?

als je er pas bij komt, van harte welkom. Bij ons is iedereen welkom. Ik vul mijn koffietje nog eens bij en jullie kunnen alweer genieten van een gouden hit.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.

0: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
1: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
2: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
3: Kabinetsmedewerker van Vlaams minister van Begroting en Financiën, Ben Weitz, heeft een vals opiniestuk verspreid. Dat schrijft het weekblad Knak. De man stuurde zijn tekst naar verschillende Vlaamse redacties en deed zich daarin voor als Mohammed, een homoseksuele moslim van 29. In de tekst verwees hij naar recente gevallen van geweld tegen homo's. De auteur wilde naar eigen zeggen aantonen dat Vlaamse media ideologisch gekleurd zijn en minder ruimte geven aan bepaalde conservatieve standpunten. Amper één redactie heeft het opiniestuk even gepubliceerd. Minister Weitz zegt dat hij niet op de hoogte was en noemt het een dom initiatief. Hij zal het voorval onder vier ogen bespreken met zijn medewerker. Op de E19 van Brussel naar Antwerpen is vanmorgen een kettingbotsing gebeurd, net voor Kontig. Daarbij waren in totaal 9 voertuigen betrokken, maar niemand raakte gewond. De linkerrijstrook ging dicht en dat veroorzaakte heel wat verkeershinder. De precieze oorzaak van de kettingbotsing staat nog niet vast, maar op het ogenblik van het ongeval hing er wel een dikke laag mist. Jongeren ervaren al maar meer stress door school. Een internationaal onderzoek bij 15-jarigen in meer dan 40 landen toont dat aan. De tieners hebben al maar vaker last van mentale klachten, zoals angsten en depressieve gevoelens. Vooral meisjes geven aan dat ze vaak onder druk staan. En in Spanje komen er op 29 november vervroegde parlementsverkiezingen. Dat heeft premier Sanchez bekendgemaakt in een tv-toespraak. Normaal zouden de Spanjaarden pas volgende zomer naar de stembus gaan. In het land zijn er al enkele weken demonstraties door de wooncrisis. Het tekort aan huizen doet de prijzen snel stijgen. De Spaanse regering had maatregelen aangekondigd om de crisis aan te pakken, maar het parlement heeft die vrijdag afgekeurd. Het is vrij zonnig vandaag met af en toe wat wolken. Maxima schommelen tussen 19 en 23 graden. Ook morgen blijft het nog mooi en vrij zonnig. Woensdag is dan een overgangsdag naar wisselvalliger en frisser najaarsweer.

bewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

Digitale radio voor het eiland van de eeuwige lente. Ja, je hoort ons echt overal op Tenerife via de DAB+. In je huurauto of misschien wel thuis op je terrasje met je portable. Waar je ook bent, je bent van harte welkom. Dit is de eeuwige lente, natuurlijk bij FM Goud Tenerife. De radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud.

Dit is het programma Goedemiddag Tenerife. Je bent afgestemd op FM Hout. Ik ben Remy Belaert en wij begonnen met de muziek van Duran Duran. En we gaan even de vrolijke tour op deze maandagmiddag naar Nederland met een grote hit van de afgelopen periode. Samuel Welton en Echte Liefde, die is te koop. Ik zag je.

de weekdagen mogen uiteraard onze weersvoorspellingen niet ontbreken. Dat zijn ze voor gans ons eiland. We beginnen in het zuiden. Daar blijft het vandaag aangenaam met geregeld zonnige perioden en af en toe wat bewolking. Vanmiddag is een lichte bui lokaal niet uitgesloten. De temperatuur loopt op tot ongeveer 30 graden en vannacht koelt het af naar zo'n 21 graden. Morgen wordt het wat wisselvalliger met meer bewolking en kans op enkele buitjes. Dan halen we maximaal 28 graden. Woensdag wordt het ietsje koeler met ongeveer 26 graden en de wind die blijft overwegend zwak. Gaan we vervolgens naar de noordkant, naar Puerto de la Cruz, dan zien we duidelijk meer bewolking. Vandaag zijn er nog zonnige momenten, maar vooral later op de dag neemt de kans op wat regen toe. Het wordt daar maximaal 28 graden met vannacht rond de 21. Morgen en woensdag wordt het wat bewolkter en neemt de kans op een bui toe. De temperaturen dalen dan naar geleidelijk zo'n 26 à 25 graden. De wind is er overwegend matig. En tot slot Santa Cruz. Ook daar krijgen we vandaag een afwisseling van zon en wolken, met in de namiddag kans op een lichte bui. De temperatuur bereikt ongeveer 28 graden en vannacht blijft het zacht met zo'n 22 graden. Morgen wordt het wat bewolkter en halen we maximaal 26 graden. Woensdag blijft het ongeveer even warm. De minima liggen dan op zo'n 22 graden bij een zwakke tot matige wind.

althans wakker hier bij FM Houten Tenerife. Dat is nog steeds goedemiddag met Remy en de nieuwsberichten. We beginnen in het zuiden in Arona bij het ziekenhuis El Mojón is gisteren het lichaam van een persoon gevonden. Een voorbijganger ontdekte het lichaam en waarschuwde de politie. De identiteit van de overledene is nog niet bekend. De autoriteiten onderzoeken momenteel de oorzaak van het overlijden. En van het zuiden gaan we naar Santa Cruz, waar deze week opnieuw extra aandacht uitgaat naar de bestrijding van ratten en kakkerlakken. Vanaf vandaag worden verschillende wijken behandeld. Ook voor toeristen is er nieuws uit de hoofdstad. Plenilunio Santa Cruz trok dit weekend duizenden bezoekers naar de stad. Met meer dan 100 activiteiten was het evenement een van de grote publiekstrekkers van het voorbije weekend. En tot slot aandacht voor de verkeerssituatie. Het Cabildo werkt verder aan het herstel van wegen die eerder door slecht weer beschadigd raakten. Vooral in het noorden en rond Anaga zijn nog werkzaamheden nodig. Wie vandaag met auto op pad gaat, doet er daarom goed aan rekening te houden met mogelijke vertragingen.

opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/tenerife. En je werk klinkt morgen al op de radio.

cijfers bewijzen het. Je gouden radio is ook de nummer 1 op kantoor. Aan de slag? Dan wensen wij je een fijne en geslaagde werkdag toe.

0: De grote hit van de Pet Shop Boys en Lou Reed. Neem eventjes een kijkje hier in Goedemiddag Tenerife. Wat er vandaag in het verleden gebeurde. 5 oktober. We beginnen in 2006. Nolle Verzijp overlijdt op 70-jarige leeftijd. Hij presenteerde tal van schooluitzendingen op radio en televisie. Tijdens de laatste jaren van zijn leven speelde hij de rol van dokter Dre van Goedem in Thuis. Door gezondheidsproblemen verdween hij uit de 1-serie in 2005. 2014, voormalig Bond-acteur Geoffrey Holder overlijdt op 84-jarige leeftijd. De danser en choreograaf speelde in Live and Let Die de rol van slechterik Baron van Samedi. En tenslotte 2024, de Antwerpse acteur Brik van Dijk is op 52-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Eindelijk, Tenerife heeft een radiostation voor alle Nederlandstaligen. Welkom bij

Van maandag tot vrijdag 1-3 Tenerife tijd. Het programma Goedemiddag Tenerife met Remy Belaert. En we zijn ondertussen toegekomen aan het tweede gedeelte. We begonnen met de muziek van Simply Red. Zometeen de weersvoorspellingen voor de meest toeristische gebieden van ons eiland. En ook in de loop van het programma heb je nog een tip voor een trip te goed.

weersvoorspellingen voor de meest toeristische gebieden hier van ons eiland. Begin in het zuiden. Vanmiddag blijft het daar lekker warm met temperaturen rond de 30 graden. We krijgen geregeld de zon te zien, al schuift er af en toe wat bewolking voorbij. Een klein buitje is later op de dag lokaal niet uitgesloten. Morgen blijft het zacht met zo'n 28 graden, maar neemt de kans op een bui wat toe. Woensdag wordt het iets frisser, rond de 26 graden. En wie de berg intrekt, merkt meteen het verschil. In het Nationale Park de Teide is het vandaag een stuk frisser, met overdag temperaturen tussen de 16 en 19 graden. Het blijft grotendeels rustig en helder. Morgen en woensdag wordt het wat koeler met temperaturen rond de 15 graden. Dus trek voor een uitstap naar het park zeker een trui of een lichte jas aan. En dan naar Maska en het Enogebergte. Daar blijft het behoorlijk zacht met vandaag en morgen temperaturen rond de 27 graden. Woensdag wordt het iets minder warm. Er zijn dus wel wat meer wolken en vanaf morgen kan er af en toe een bui vallen. Voor wandelaars blijft het aangenaam, maar in de bergen kan het weer snel omslaan.

Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be.

Muziek uit Zweden, dat kregen we van de formatie Roxette en hun Joyride. FM Hout, goedemiddag Tenerife met Remy. En ook natuurlijk onze tip voor een trip, die mag niet ontbreken. En we beginnen deze week in Arona, waar de grote dorpsfeesten nog volop bezig zijn. Er zijn vandaag onder meer traditionele dansen en activiteiten rond de kerk en het centrum van Arona. De feesten lopen nog tot en met woensdag, dus ook de komende dagen valt er nog wat te beleven. In het noorden in La Orotava loopt deze week bovendien de grote ambachtsmarkt van de Canarische eilanden. Van vandaag tot en met woensdag kun je er kennis maken met typische Canarische handwerken, lokale producten en traditionele muziek. Leuk om eens te combineren met een uitstap naar het noorden.

verscheidenheid van muziek, maar ze klinken mooi in de oren. Net nog kreeg je muziek van Peter Gabriel met de Salisbury Hill. En zometeen een andere stijl krijg je van Smokey, I'll Meet You at Midnight. Dit was het, de eerste voor deze week. De maandagmiddagaflevering van het programma Goedemiddag Tenerife met Remy Belaert. Uiteraard maken we met alle plezier een nieuwe afspraak. Morgenmiddag 1-3 Tenerife-tijd.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar twee Duitsers en een Amerikaan. De drie neurowetenschappers hebben een soort lichtschakelaar ontworpen waarmee je zenuwcellen in ons brein aan en uit kan zetten. Met de techniek zouden mensen die blind zijn door bepaalde oogziekten weer een beetje kunnen zien. Daarnaast helpt de ontdekking om bepaalde ziekten beter te begrijpen, zoals dementie en depressie. Aan de prijs is een bedrag van 1 miljoen euro verbonden. Voor de Roemeense kust in de Zwarte Zee zijn twee mensen omgekomen nadat een Turks cargo-schip geraakt werd door een drone. Er brak brand uit. De kapitein van het schip raakte gewond. De Roemeense reddingsdiensten konden 11 mensen in veiligheid brengen. Het schip voer met graan vanuit Oekraïne richting Italië. In de Noord-Franse stad Lens is een leerling van 15 zijn hand kwijtgeraakt tijdens protesten aan een middelbare school. Hij wou een politiegranaat oprapen en die ontplofte. Agenten hadden de granaat afgevuurd om de menigte uiteen te drijven. Boze studenten voeren vandaag actie aan meer dan 400 Franse middelbare scholen. Vanmorgen hebben relschoppers brand gesticht en met vuurwerk en molotovcocktails gegooid. De scholieren protesteren, net als vorige week, tegen het lerarentekort en de overvolle klassen. Na het dodelijk ongeval van gisteravond in Balen is een man van 47 gearresteerd. Hij reed een voetganger van 28 dood en sloeg daarna op de vlucht. De politie kon de chauffeur opsporen. De man had gedronken en wordt ondervraagd. Donderdag en vrijdag zijn er extra politiecontroles op afleiding achter het stuur. Chauffeurs die bijvoorbeeld hun gsm gebruiken tijdens het rijden, riskeren een boete. Vorig jaar werden in Vlaanderen elke dag gemiddeld 136 bestuurders betrapt. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde pakt daarom uit met een nieuwe campagne. Die omvat onder meer tips om afleiding achter het stuur te voorkomen. De zon blijft voorlopig uitbundig schijnen. We krijgen hooguit wat wolkensluiers. De temperatuur ligt tussen 19 en 23 graden. Morgen krijgen we nog zo'n heerlijke dag. Vanaf woensdag doet de herfst duidelijk zijn intrede.

cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

0: Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België bij de Friet Boutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Er zijn drie minderjarigen geïdentificeerd voor de dreiging tegen een middelbare school in Niel vorige donderdag. De drie tieners zijn opgepakt en verhoord en een van hen is door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst. De twee anderen zijn vrij onder strenge voorwaarden. Over de specifieke aard van de dreiging wil politie nog parket communiceren. Ook de identiteit van de jongeren is niet bekendgemaakt. Wel bevestigt de politie dat de dreiging losstaat van de gelijkaardige feiten sanderendaags. Toen zijn 1700 leerlingen van een school in Mechelen geëvacueerd na een valse bommelding. Een jonge man uit Brugge moet zich gedwongen chemisch laten castreren na de verkrachting van een meisje van 16 uit Dendermonde. De ingreep is deel van zijn strafmaat. De man van 21 kreeg 5 jaar cel met uitstel en moet zijn slachtoffer ook €4.000 schadevergoeding betalen. Hij loog ook over zijn eigen leeftijd toen hij het meisje contacteerde via sociale media. Uit het onderzoek bleek ook dat hij op die manier al eerder tienermeisjes probeerde te benaderen. De kabinetsmedewerker van Vlaams minister van Begroting, Ben Weitz, krijgt een blaam nadat hij zich in een opiniestuk uitgaf als jonge homoseksuele moslim. Hij stuurde dat stuk naar diverse nieuwsredacties, maar slechts één publiceerde het. De man wou naar eigen zeggen een problematiek aankaarten die Vlaamse media liever verzwijgen. De oppositie vindt de feiten ongehoord en wil dat Weitz de medewerker ontslaat. Maar dat vindt de minister een brug te ver. Een motorrijder is levensgevaarlijk gewond na een verkeersongeval in Lokeren in Oost-Vlaanderen. Ook zijn passagier raakte gewond. De motor botste op een personenwagen op een kruispunt langs een drukke gewestweg. Een verkeersdeskundige onderzoekt de aanrijding. Vanavond op de meeste plaatsen droog en licht bewolkt. Ook morgen is het nog mooi najaarsweer met aardig wat zon en maximaal tot 20 graden.
6: Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

Genieten. Meer moet je vandaag niet doen. Voor de leuke muziek, daar zorgen wij voor. Een goeie avond. Welkom bij ons.

En ben je aan het luisteren naar FM Goud Tenerife? Laat het dan ons zeker weten. En stuur een mailtje naar tenerife@fmgoud.be. Dat is tenerife@fmgoud.be.

heb je een hele leuke vakantiefoto die je heel graag met ons wil delen? Dan moet je maar even surfen naar onze website of hem gewoon even doormailen. Dat kan naar tenerife@fmgoud.be en dan delen we hem heel graag op onze socials.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen.

0: mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij Sepp Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. Sepp Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. Sepp Leasen waakt over uw belangen. www.seppleasen.com of mail at seppleasen.com.
1: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
2: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
3: Drie vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

het mij al volledig voorstellen. Jullie hebben een wijntje in de hand, al kijkend naar een of andere palmboom. Ja, het doet je toch echt zo wegdromen. En dan geven we nog met heel veel plezier enkele leuke muziekplaten erbovenop. Welkom bij FM Goud Tenerife.

ZFM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

En laat ons zeker weten dat je luistert naar FM Goud. Stuur ons een mailtje naar tenerife@fmgoud.be. tenerife@fmgoud.be.

Stuur ons zeker een berichtje als je luistert naar tenerife@fmgoud.be. Tenerife@fmgoud.be.

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife

0: Magazine.com.
1: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
2: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
3: FM Goud.

ijzerend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
0: Welkom bij FM Goud, de kleurrijkste herfst.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Bij de studentenprotesten in Wallonië zijn tientallen relschoppers opgepakt, onder andere in Charleroi, Adelen en Gosselin. Daar is ook een dertigtal minderjarigen bij. De protesten duren nu al zo'n week. Ze zijn in oorsprong gericht tegen besparingen en een lerarentekort in het Franstalig onderwijs. Maar opnieuw lijken extreem linkse groeperingen het protest aan te grijpen om zich in het tumult te mengen. Zo zijn op diverse plaatsen branden gesticht en vernielingen aangericht. In Luik zijn 18 politiemensen gewond geraakt bij de protesten en 4 combi's gedeeltelijk vernield. Voorlopig is onduidelijk hoeveel mensen gerechtelijk zijn aangehouden. Een man van 30 uit kustgemeente Kokzijde krijgt 15 maanden cel voor oplichting. Toen hij nog in Tongeren woonde, deed de man boodschappen voor zijn minder mobiele buurvrouw, maar kocht met het geld voor zichzelf drugs en een drone. In totaal truggelde hij haar €3.300 af.

0: Die waarschuwing komt van het hoofd van de Duitse Buitenlandse Inlichtingendienst. Het gaat nog niet om acuut gevaar, maar om steeds meer zogeheten hybride oorlogsvoering door de Russen, zoals het incident met de drone op de luchthaven in Leipzig onlangs. Volgens diezelfde bron zijn de Russische aanslagen op Till in Duitsland mogelijk op militaire transporten. Recent neemt de steun voor Oekraïne bij de Duitse bevolking af, net omdat Rusland Duitsland meer in het vizier neemt. En ex-voetballer Olivier de Schacht krijgt een persoonlijke uitnodiging om vrijdag met zijn dochter te komen kijken naar de interland van de Red Flames tegen Polen. De sponsor van de Nationale Vrouwenelf doet dat nadat de Schacht zich vorige week in een voetbalpodcast laatdunkend uitliet over de kwaliteit van het vrouwenvoetbal. De Flames staan voor een cruciaal tweeluik tegen de Polen in de kwalificaties voor het WK. De heenmatch is vrijdag in Leuven. De nacht is koel, de minima dalen tot 9 en in de Hogevenen zelfs tot 3 graden. Kans op mist in de ochtend, daarna nog wat hogere wolkenvelden, maar ook zon. En maxima van 18 tot 22 graden.
1: Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique.
0: Lekker in België bij de frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: De zachte zijde, liefde,

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

handjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.
1: Fish.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

ZFM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Gaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasing Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasing Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasing Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasing Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasing waakt over uw belangen. www.sepleasing.com of mail at sepleasing.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Wij spreken Nederlands, net zoals jij. Je bent bij FM Goud Tenerife, het radiostation voor alle Nederlandstaligen op het eiland.

0: zingen all along.
1: Ga je mee in bad, samen met Johan Waterschoot.
2: Hola Tenerife, het is weer tijd om in bad te gaan, hè. Elke zaterdag en zondagochtend van 9 tot 11 gaan we samen in bad en zingen we de badliedjes mee. Tijd om in bad te gaan.

De cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding.